ashalde da jade jare oi jare oi ana rugali china kanseki ana matsodi china dudenni lokra tangna ina bara tangna sakatna ashalde da jade ani swara chini kosiba jare oi jare oi oi jare oi oi jare oi oi oi jare ashalde ani